helaas. Wij mensen hebben het plas bloed. Net nog een statistiek, maar hoe dagelijks ons begroet. Binnenkant breek van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. Dit komt niet doen.

Nelly Rijkman bij Landad nu. Harreman en squatterkamp. Druffel, caviar en kreef. Duwer, mini pap en stamp. Lefties is gezout en woke. Rechts is verlangen perfect. Hoe hartland, geboorteland.

0: alles ongeheld. Ga de slaan. Ons planeet wordt al warmer. Met elke lieve draai het jij gehoord. Die haan het al drie keer gekraaid. Het jij gehoord. Die haan het al die derde keer gekraaid.
1: Hier is die sleutel van die Piepelebomse berg. Op die Piepelebomse berg staan die Piepelebomse huis. In die Piepelebomse huis woon Piepelebomse mense. En die Piepelebomse mense het Piepelebomse kinders. En die Piepelebomse kinders het Piepelebomse pap. Met 'n Piepelebomse lepel

0: te kunnen seer in haar harte is. Dat hij op daardie oomblik die mens met teerheid en troos omvou, bij hom bly, zodat of totdat hij weer licht kan zien. Kom ons onthou weer vandag Paulus' woorde in Romeine 8 vers 38. Daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur ons ooit van Godse liefde sal skei nie. Nie eens die dood of enige iets in hierdie lewe nie. Kom ons bid. Vandag, Here, leef ek met hoop omdat ek vashou aan u belofte in Psalm 9 vers 10. Die Here beskerm elkeen wat swaar kry. In die grootste nood kan hulle by hom skuil. Amen.
1: Het was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google.

0: Yemisa mosu ngeke tugeca ke mke wola ncuma imasi kamaqa yamqoqoma ke ijonqumse dake kawa mosu yemedu saqe tike yaqonqa ucaqwa ke mke khokhuma nqonka e emtanene agumca kataqe ngumusi siyaqaqa kwe ke ke mke khokhuma nqonka khokhuma nqonka ngacala mtaqa umtaqwa ngayam dake mani choyo yaqaqa ngawa tusisi ke acala tuwa ke ke cama e a ya chanu cama e acala cama e akam cama e akon ya mta ke mani chwa sa kita kwa mta ke akin ante kwa 25 tak ke konke radu xkfm tete mta nini kwa ta siga makaya mkoko maki chanu kwa ta akana chika chwa ali mta kawa cama e hengau kama mamukua kintana e Divica, Kitatum, Mamma, at the theatre, Machuka.
1: Mama, heb jij ook geschakeld naar die postbank Blackheart?
2: Nog niet, ik gebruik nog mijn Sasa Goldcard. Hoe kom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Goldcard op uw werk.
2: Sis toch, ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama, doe dat eerder nu voor die touw langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat heb ik nodig.
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik je nog een Sasa Goldcard? Skakel oor naar die postbank Blackcard voor 31 augustus 2026. Postbank zal nooit jou PIN of OTP vragen. Postbank is een gemachtigde financiële dienstenverschaffer. Bepalings- en voorwaardes geld.
3: Come on.

0: Légende, légende.
1: Ja, kijk, in enige gemeenschap is jy een groot leer verloor. Of enige ander oor of een leer. Dat is nie een matelike ding nie. Maar kom, ek begin eers so om te sê, het is hartseer, want ek is een van die manne wat, toe ek begin een platfontein leer ken, toe begin ek ken ek vir Chief Kamama Mokua, ken die ander vriende van my. Want ek het eindelijk platfontein begin loop, voor ek nog aan raadslid was. Toe ken ek al platfontein, toe word ek al klaar, begin het loop en te wil ken van die mensen van die Kwedam en die Groen, waar is die verschil en wie is wie. So ek kan sê, is iemand wat ek baie ken, so as ons kom en kom politieke werk, maar het is een van die mensen wat ek eerste na om toe gekom het, om te kom campaign en kyk en het sy handen opgemaak van my ook, ek moet dit nou sê. En later van tyd wat ek nou kom beginne siek raak ook, toe beginne Fanny my ook altyd baie boodskappe stuur en my wees, ek het nog tot die vandag toe foto's van om in die hospitaal lê en so, want ek denk Fanny het geweet dat ek ook een verhouding had het saam met Chief Kamama. So, is een hartseer story, is een matelike story nie. En ons wil nou ook vir die gemeenskap van Platfontein sê, vooral, ek weet paar van die groen gemeenskap, is ook maar vrienden met hom, want is maar een gemeenskap, is maar net soos ons ook, wat die Batswana miskien het, en Zulu zet en whatever, maar een mens is een mens, daar is altijd verhoudings tussen ons, allemaal soos mense. So, is een seer ding. Ons weet, hy was een bykie siek, maar niemand wil iemand verloor nie. Vooral een leer soos hy, wat Chief Kamama Mokua is. Soos ons maar altijd sê, ons mense van die aarde en die wereld, ons het hier altijd beheer oor alles nie, soos mense van vlees en bloed. As het by die dood kom, is een zware ding, ons het hier controle, ons het hier beheer oor dit nie. Maar al wat ek kan sê vir die gemeenskap en die familie is dat, hulle moet maar net sterk wees, want die eerste dag wat opa afsterf, het ek in die middag gekom, toe kan ek sien, is een bykie vol, toe liek het een bykie bedroef. So ons kan maar net sê, die mense moet maar net bid, om hulle sy harde te kan massage en sy harde te kan smeer. Dood is hier ding wat baie matelik is, niemand raak dit gewoond, die maak nie saak of jy nou siek was, of jy nou jong was, of jy nou oud was, en wat die. Is maar altijd hartseer, so ons aanmoedig, maar ons vermaak die mense om hulle sy harde sterk te maak, en maar aanvaar die wat ons nie kan verandering, want het is net God wat alles ken wat aangaan ons leven, so ek wil net sê sterkte vir die gemeenskap van Platfontein en die familie.

nou eers weer musiek speel, is klagte dat ek uitheemse musiek speel of gespeel het. Nou maar in elk geval, ons gaat nou daaroor praat. Kom, ons speel nog enetjie van David de Lange en sy orkes.

Nou, hierdie ene, sê hulle hier, die sonskyn boereorkest wat daar speel. Maar dit klink vir my na die lekker kerels ook, met David de Lange, maar in elk geval, ek mag verkeerd wees. En, maar daai in sy naam is die splinternieuwe broek. Nou goed, ons praat hier van 1949-1950. Nou vandag ken ons om die baarskedes Bos Omani Groenewald altyd gesing, die rooispan van Bredasdorp af, Gaans, Baise, my sies is een bykie baie rof, daai ene, dit, en die antidans, en die antidans, onder in Waanhuiskrans, ken ons hom vandag, maar hy kom dan nou al van jare van tevore af, baie interessant. Goed, nou wil ek beweeg na een wals, ek wil nou een wals speel, en een prachtige wals, lief Fransiese wals.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Ons het afgeskop met Liefie se Vastrap. Nou dit is die Van Wyk broers, saam met Henny van die Westhuizen, Kobus en Willie van Wyk, baie bekend geraak hier in die 1960s daar rond. Hulle is van Glencoe, aan Natal. En hulle daar groot geword, later Vaaldriehoek toe gegaan om te gaan werk, ook op die myne gewerk, en dit sluit nou alles aan, mooi aan, by wat ek nou gaan vertel.